0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goeienacht.
0: 2FM Retro nieuws.
2: De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: CFM Retro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single archief. Gas erop, baas.

Ook al was je geen fan van boybands en vond je Eurohouse maar herrie, nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Yeah. De enige die begrijpt hoe hitradio moet klinken. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft één of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter. Toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's. Zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's. Zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos-leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics. Here we go again. 2FM Retro. Voorzichtigheid geboden.

0: ticket op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen, waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic. Don't turn on the boxes, it's a Mr. O.
1: Zelfs de artiesten die afgeserveerd zijn om wat ze in hun vrije tijd deden, draaien wij nog wel.
2: Yo, what's up, y'all? This is
3: 2FM Retro.

2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. Go, go, go, go, go. 2FM Retro. De tijd van je leven.

uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen, waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren, hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Weet je wat er mis is met de muziek van tegenwoordig? Het klinkt niet als dit. Dat is alles. 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Pakistan heeft opnieuw twee provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind.
3: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro. Attention. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single archief.

0: mailbox studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Erwin Veenstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Our congratulations to the winner. This is Sarah closing out. We'll be back tomorrow around noon with a brand new 2FM track battle. Over to you, Morris.
1: Dankjewel, Sarah. Dit was de 2FM track battle. Luister morgen tussen 12 en 1 weer voor een nieuwe veldslag. Hier op 2FM Retro.

0: Iedere dag hoor je op 2FM Retro tussen 12 en 1. De 2FM Track Battle.
1: Dat wist je natuurlijk al lang.
0: Maar heb jij een suggestie voor een vergeten track uit de 80s, 90s of Zero's? Eentje die misschien echt niet meer kan. Of juist gewoon erg gaaf is. Mail hem door naar sarah@2fm.nl. En wie weet strijdt jouw plaats binnenkort ook mee in de 2FM Track Battle.
2: Thanks, Morris. Couldn't have said it any better myself.
0: Het is 1 uur.
3: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Erwin Veenstra.
3: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
3: Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Erwin Veenstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Erwin Veenstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Damen. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Damen zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen. Want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. Ah! 2FM Retro.

0: 2FM Retro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single archief. Gas erop, baas.

0: internet op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
1: In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden.
2: En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. Go, go, go, go. 2FM Retro. De tijd van je leven.

0: mailbox studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

muziek uit de tijd dat er meer was dan mutsdragende veganistische singer-songwriters met een baard. Welkom in de tijdmachine 2FM Retro.

0: blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics.
1: Here we go again.
0: 2FM Retro. Voorzichtigheid geboden.

0: op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
1: DNS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en de minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is Retro.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. VFM Retail. De tijd van je leven.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: tegen. Tik, diep, gooi het in onze mailbox. Studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Was je geen fan van boybands en vond je Eurohouse maar herrie? Nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.

0: Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Retro nieuws.
1: In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. En dit was het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.